0: En ze zijn van best laat. We have EMS 1 out of service on the detail. Do you want the next one?
1: Stand by.